Koni mdiye Moja di siton kuni Koni mdiye Koni mdiye Nikuni mwabre nina Seye howa tiasi Ay Oma susuma wode Ama wana wata inwo Wadi kunim Wadi kunim